0: De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevenen wordt nog steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. Maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS Journaal. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar één zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen lichtgewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Vrijdag vond er een dodelijk ongeluk plaats in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was kritisch op de politie, maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. Na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de vierde plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: toch?
1: Op zoek naar een kroeg slenter langs de gracht. Net als vroeger, het is middernacht. Ik mis je helemaal niet. Ik hang aan de bar, bestel nog een bier. Met jou was ik toen ook heel

vaak ruzie. Echt met iedereen, doe normaal man. Wat is jouw probleem?

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Emma de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Bij de brand komt wel veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het blussen verliep moeizaam, onder meer omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur en eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II ook met 4-1. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen plots onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen lichtgewond door de modderstroom. Maar of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II, ook met 4-1. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De brand in een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdiensten rukten uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brandmeester. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. Een natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevenen heeft een gebied van 2700 hectare in de as gelegd. Het is daarmee de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. Het Nederlandse leger stuurt 2 blushelikopters naar België. De brand bij het Duitse dorp Guy, zo'n 30 kilometer verderop, is inmiddels onder controle. Inwoners die eerder werden geëvacueerd, mogen terug naar huis. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. En Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. Eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. Langs de kust zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. De brand in een appartementencomplex in Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdienst rukte uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden door de brandweer met een hoogwerker naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brand meester. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn 2 doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers 2 vrouwen. Er raakten ook 2 kinderen licht gewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorp Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderde de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Het weer. Het is vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over een grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Maar morgen.

dat ik op het punt sta gillend uit een brandend huis te springen. Of dat ik opgesloten zit op de wc. Maar ook nu en dan beleef ik ongelofelijke dingen. Ik kus de mooiste

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland en Oekraïne hebben vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen ballistische raketten af. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Er zijn niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vast zaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar 1 zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. Het weer. Het is vandaag op veel plaatsen droog. Alleen in het uiterste noorden is een bui mogelijk. Zon en wolken wisselen elkaar af. En de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 20 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. Het weer, op veel plaatsen droog, zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
5: Koffie met Maurice Franke.

Meer liefde, meer liefde, nog meer liefde. Vincent hoorde je. Amor, amor, por favor. Welkom, het is 10 uur geweest. Ja, muziek bij de koffie, als je al wakker bent natuurlijk. Maurice Frank hier op de radio. Met zometeen Crisscross Amsterdam. Jan Smit en Frans Bouwers hoort bij mij. Maar eerst deze gouden ouwe. Guus Meeuwis en Vagant, hier is Het is een Nacht.

Dit zijn onze leuke deuntjes op de radio, vind je niet? Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. En zij hoort bij mij. En daarvoor hadden we nog Guus Meeuwis en Vergant. En Het is een Nacht. Hebben er ook zo eentje gehad. Nou, waar blijft de zomer? Het gaat weer regenen. Maar we hebben er wel zin in. Missie, Kraantje, Papi, Rolf Sanchez nu.

toch hoop ik voor hem dat het niet regent op zijn vakantiebestemming. Maar dat zal toch niet. Hij is namelijk op vakantie in Kroatië. Je kan hem zo in het wild tegenkomen. Frans Duits hoorde je. Alleen in de regen. En daarvoor nog Busy, Kraantje Papi en Rolf Sanchez. Een zin in de zomer, man. Ja, na die regen. Kon zonneschijn zou je bedenken. Maar morgen is het weer regen. En de hele week lang. Ja, ik wil niet te negatief doen. Maar zo met de cadans zo jong naar deze van Total Touch. Hier is Touch Me There.

Ja, inmiddels zijn ze wel wat ouder geworden. Ik heb het over kadans. Ze komen gewoon uit Utrecht, hè. En deze komt uit de 83. Zo jong, maar ze hadden meer hits, hè. In het donker, intimiteit, dagen dat ik je vergeet. Dat waren allemaal hits van kadans. Nou ja, hits. Zo hoog hebben ze niet gescoord in de top 40. Maar voor ons zijn ze nog steeds hits. Evergreens, om het maar even zo te noemen. Hey, mocht jij je plaatje willen horen, dan kan dat gewoon, hè. Je kan hem gewoon eventjes naar de app. Nou, als je die nog niet geïnstalleerd hebt, moet je die gewoon even downloaden. En dan kan jij gewoon even je plaatje aanvragen. Je kan hem zelfs inspreken. Kan je gewoon doen. Zometeen Jeffrey Hayes, One Night Stand. Naar deze van Django Wagner. Wie kent hem niet? Hier is Omi Lena.

Nou, het is wel van geluk spreken. One Night Stand, Jeffrey Hazen hoorde je. Hij is niet alleen zanger, maar hij is ook schrijver van hits. Waaronder bijvoorbeeld Cheerio. Ik weet niet of je dat weet. En als je het niet weet, dan weet je het nu. Daarvoor nog Django Wagner en Omi Lena hier op Bingo FM. Tijdens Muziek bij de Koffie of Koffie bij de Muziek. En dit is Muziek, Nick en Simon.

0: Nou, nog één keertje dan.
1: Zij weet het.
0: Dankjewel. Dido Martin, zij weet het, hier op Bingo FM. Beetje wat Bats is aan afkondigen. Hey, en Dino Martin heet eigenlijk heel anders. Hij namelijk heet hij, moet je opletten, Eduard Martinus Kattenberg. Ja, dat is niet echt een artiestennaam, hè. Maar er zijn meer artiesten die namelijk ook anders heten. Litouwers bijvoorbeeld heet Leendert Huizen. Ja, dat wist je niet natuurlijk. Of wist je dat wel? Glennis Grace bijvoorbeeld. Die heet Glenda Eluta Elisabeth Batta. Gordon heeft ook een hele andere naam. Cornelis Willem Heukerot. Wist je dat? Patty Bart heet Petula Louisa Bart. Ik snap wel waarom dat ze dan Patty heette. André van Duin heet Adrianus Marinus Kivon. Thomas Bergen heet namelijk Giel Otting. En Waylon heet Willem Bijkerk. Zo zijn de artiesten die allemaal een hele andere naam hebben. Ja, toch. Maar niet iedereen heeft een namelijk een artiestennaam. Want er zijn ook artiesten die gewoon een eigen naam hebben. Snap je wat ik bedoel? Zoals deze, Henk Westbroek, komt gewoon uit Utrecht. En hij heeft natuurlijk hits gescoord met het goede doel. Maar ook solo, nou, deed hij wel goed zijn best. Waaronder deze plaat van Henk Westbroek, Waar ze loopt te wandelen.

Een hele goede morgen, team van DWM en alle luisteraars. Zeg graag waar hoe ik de plaat horen van Connie van der Bos. Ik ben gelukkig zonder jou. Oké, hey, maak er een mooie dag van. En als je in de zon zit, blijven smeren. Oké, want ik smeer hem ook. Groeten en maak er een mooie dag van. En blijf lief roken.

is al 24 jaar niet meer onder ons. Connie van der Bos, ik ben gelukkig zonder jou hoorde hier op Bingo FM. En daarvoor nog Tino Martin en Zij Weet Het. Het was een nummer uit De Beste Zangers. Origineel is die van Clem Varia. Maar dat weet je vast wel toch. Ik heb zo meteen Marlane. We gaan los vannacht. Nou, zullen we het z'n allen even doen? Lekker gezellig. Maar eerst deze. Nou ja, goed uit de jaren 90 nog. René Vroker, hier is Just Say Hello.

beetje losjes in de heupjes, zo in de keuken. Ja, terwijl je een bakje koffie aan het zetten bent. Op deze muziek van Marlane. En we gaan los vannacht. Ja, vannacht dus. Ze deed ook mee met Voice of Holland enige tijd geleden. Ze kwam niet verder dan de battles. Maar ze keek terug op een heel leuk avontuur. Dat heb je wel. Marlane. Op Bingo FM. Nou, dit is de laatste in de duur. Zometeen ben ik bij je terug. En met meer klassiekertjes en hits. Maar eerst deze. Zondag, hier is André Hazes.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
3: Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regen op komst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw twee Chinook-helikopters van Defensie gestuurd. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Alle slachtoffers komen uit Polen. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De snelweg is dicht voor

0: onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af. En de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Muziek bij de koffie met Maurice Franke.

Radio Verlegen hier bij Bingo FM met de Zelfuur geweest. Het is tijd voor koffie, oftewel koffie bij de muziek hier op Bingo FM. Maurice Frank hier met zometeen Jan Smit, altijd daar, naar deze van Raccoon. Hier is Oceaan.

waar ik om wenste. Voordat de put droog kon te staan. Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

0: Hij is 40 jaar, zit alweer 30 jaar in het vak. Je hebt het over Jan Smit, altijd daar, uit Volendam. En daarvan Raccoon en Oceaan. Ja, ik kan er eigenlijk heel moeilijk over doen, of heel makkelijk. Maar de zon is een beetje voorbij. De hele week hebben we gewoon een beetje slecht weer. Gewoon regen, en maar nou ja, aankomende zaterdag, dan hebben we wel weer zon. Maar dan maar 17 graden. Gaan we al naar de winter? Nou, in dat geval heb ik wel eventjes een alternatiefje voor je. Ja? Ray en Berend zingen erover. Ik heb het over zonnebank. Als je nog een beetje bruin wil blijven. Snap je?
1: Ik steek er een op en neem nog een slok. Ik vind het zo lekker, maar toch voel ik me...

Niets is alleen. 18 jaar geleden. Nee, 18 was ze toen ze 15 jaar geleden meedeed met The Voice of Holland. Ik heb het over Sherry Ann. En je hoorde hier vandaag met Niets is alleen als bingo schrijf. Leuk. Dit is Bingo FM op de zondag. Leuk dat we aan hem staan. Ik heb zometeen Tante Julia, Boudewijn de Groot, naar Rutger van

Als ik tegen je zeg dat het nummer al 53 jaar oud is, dan geloof je dat bijna niet, hè? Je hoorde namelijk Boudewijn de Groot en Tante Julia hier op Bingo FM. En Boudewijn de Groot, ja, coverde eigenlijk toen de tijd al, want het is namelijk een nummer voor dat is geïnspireerd op Aunt Emily, een Engels nummer. Dan weet je dat ook weer. Daarvoor nog Rutger van Barneveld en Zomerzonstrand 2.0. En eigenlijk heette het nummer Was het een droom? En dat is alweer 20 jaar geleden dat hij uitbracht. Hier en daar wat tekst aangepast, want dat kon toen niet meer. Of kon vandaag de dag niet meer. Oké, Bingo FM, muziek bij de koffie. Je kan je verzoekplaat aanvragen als je de app hebt. Of gewoon via de telefoon, dat kan natuurlijk ook. Vraag hem gewoon aan op de zondag. Zometeen Anita Meijer, Why Tell Me Why. Naar deze van Doe Maar, Je Spa.

Ah, zeg eens eerlijk. Zong gewoon luidskeel mee deze van Anita Meijer, of niet? Why Tell Me Why hoorde je hier op Bingo FM en was nummer 1. Ja, dan weet je dat ook weer. Dit is Bingo FM, muziek bij de koffie. Nou, neem het er even lekker van. Koffie bij de muziek, wat jij wil. Ik heb zo meteen Yves Berensen terug in de tijd. En deze van Ramon Hermans. Hier is Of

Bam! Yves Berendsen, Terug in de Tijd. We weten allemaal dat dat een hele grote hit is geworden dankzij TikTok. Want hij bracht hem uit in 2023 alweer. Maar de bedenker van deze plaat heet Kai Mulder. En komt uit het Drentse dorp Drouwermond. En als dank dat het een grote hit werd, kreeg hij de gouden plaat van Yves Berendsen. Daarvoor nog Raymond Hermans, officieel Dit is Bingo FM op de zondag. Leuk dat je maar opstaan. Koffie lekker bij de muziek, muziek lekker bij de koffie. En muziek over muziek gesproken. Frank Boeijengroep nu, 10.000.

Het kan maar zo zijn dat je het mee hebt gemaakt. Die zomernacht in Griekenland en dat je weer terug bent van vakantie en dat je maandag weer gaat beginnen. Alleen maar een herinnering. Jammer hè, dat de vakantie dan alweer voorbij is. Marco Schuitmaker, zomernacht in Griekenland. En daarvoor nog Frank Boeijengroep en 1 miljoen sterren hier op Bingo FM. Dit is Ferry de Lits.

0: Ja, ik heb dat gevoel wel. Als de zon verdwijnt en de regen begint. Ja, toch?
1: Ja.
0: Henry?
1: Ik had gisteren kreeg nog een pak regen in mijn nek. Maar ja, oké. Het koelde wel lekker af, dat wel.
0: Vorige week was je ook al lekker een beetje aan toeren, geloof
1: ja,
0: ik, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Op het scootertje.
1: Ja, ben ik lekker bezig. Ga ik 100 kilometer rijden dan op zijn scootertje. Lekker een beetje rondkijken, binnen een weertje, zeg maar zo.
0: Terrasje pakken.
1: Ja, dat hoort erbij.
0: Geen biertje.
1: Dat zijn die noodstops die je daar moet maken.
0: Ja, ja, precies. Om te denken of gewoon even de innerlijke...
1: Ja, ja, ja,
0: ja, nee. Ja, ja. Oké, en wat gaat het worden zometeen na 12? Ja,
1: straks weer lekkere muziek natuurlijk. De lekkerste Nederlandstalige hits. Ik heb een broodje speciaal. Ga ik straks nog even uitzoeken. Dat komt altijd spontaan op. En ook nog even kijken in die oude platendoos wat erin zit.
0: Altijd in die blauw. En hoe ver terug in de tijd ga je eigenlijk? Want dat vraag ik me wel eens af als ik naar huis rijd. Dan denk ik, hoe ver terug in de tijd ga je?
1: Ik zoek gewoon wat op. En dan, dat kan in de jaren 60 zijn, 80, 70. Ik zoek wat op en ik denk van, hé, dat is leuk. En die kom ik daar voorbij.
0: Toen er muziek was, daar begin je mee.
1: Daar begin ik.
0: Trommel, piano, maakt niet uit, trompet.
1: Nee.
0: Vanaf dat moment.
1: Ja, ja, ja.
0: Hey, leuk.
1: Ja.
0: Nou, zometeen na 12 dus Henry op de radio. Hij vond zomerse muziek nog op de radio om een beetje, ja, de zon wat te laten schijnen. Laat het maar daarop houden. Hier is Aukje Fijn in Milonga.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw twee Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water over de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om Poolse pelgrims die op weg waren naar huis na een bezoek aan Bosnië en Herzegovina. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terechtkwam en kantelde. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

lekker hoor. Oh, je hoorde John Spencer trouwens. Kom dans de hele nacht met mij. En misschien denk je van, hé, dat nummer ken ik toch ergens van. Ja, uit 1998 is het gedaan door de Mavericks. Dance the night away. En over dansen gesproken. We hebben dansvergunning tot 2 uur. Dus ik zou zeggen, dans lekker mee. En dan zal ik voor de muziek zorgen. Mocht er nou iemand voorbij zien komen die met gierende banden hier Utrecht verlaat, dan is dat Maurice. Want die moet vandaag gaan koken. En dus binnenkort hebben we waarschijnlijk koken met sterren of zo. Ja, zou zomaar kunnen. Nou, Maurice, fijn weekend. Succes met koken. En tot volgende week maar weer. We hebben er weer van genoten van jouw programma. Muziek bij de koffie. En we hebben er een lekker bakje koffie op gedronken ook nog. Dus kijk eens aan. Wat ga ik doen tussen nu en 2 uur? Dat vraagt iedereen zich altijd wel af. Van wat doet die verwoerd nou? Nou, gewoon plaatjes draaien natuurlijk. We hebben straks nog het broodje speciaal. Dat is een Nederlands product wat niet Nederlandstalig gezongen is. En we hebben nog straks in de 2e uur... gaan we nog even kijken in die oude platendoos wat daarin zit. Want daar zit ook nog pareltjes in, zeg. Oh, niet te geloven. Nou, mocht je zelf iets willen horen, henry@bingofm.nl. Daar kun je naartoe mailen. En anders via de Facebookpagina van Bingo kan dat ook natuurlijk. De socials, zoals dat dan heet. Nou, het orkest op de achtergrond die zit al te zwaaien van, hey, wij willen weg, wij willen weg. Nou, dan kan dat. Geen probleem, jongens, geen probleem. Zet even een walsje in om 11 over 12. Marianne Weber.

De drie J's en je zit in mijn hoofd, dat hebben jullie nou ook. Tenminste, dat heb ik bij jullie, laat ik het zo zeggen. Jullie zitten lekker in mijn hoofd. En dat is niet als vervelend ervaren in ieder geval. We laten ze de mooiste platen voor jou hier bij Bingo FM. Straks Mieke, maar eerst even Marco Borsato samen met Treintje Oosterhuis.

Mieke met een slagenmix. En dat met SCH. Want niet dat je denkt dat het gaat over carbonades en ballen gehakt of zo. Bij de slager. Nee. Echte Duitse platen die in het Nederlands zijn gezongen door Mieke. En dat is altijd hartstikke gezellig. Daarna Winner, hoe is het met je dromen?

0: vandaag?
1: Ik zou het niet weten, Robert van Emert, waar ze vandaan komt. Zandloopster, je hoort het hier op Bingo FM. Lekkere lunchen met muziek van Mart Hoogkamer. Neem er één van mij. Oké, okay, doei.

Bingo FM, het station met kippenvelgarantie. Je hoorde de Cats trouwens. En de beste Years of My Life met Piet Veerman erin. Oh, ho, ho, ho. Wat lekker zeg. Zondagmiddag op je radio. Hier is Tino Martin.

0: Schaduw, je hoort de K3 samen met Donnie. En als ik dan een K3 denk, ik weer aan Studio 100 en zo. En dan Gerp en Samson, hebben we wel eens gezien? Met die hond?
1: Die dat mooie Gertje, ik moest kloppen, want de bel deed het niet.
0: Ja, tuurlijk. Je kan er niet bij en die bel die was altijd kapot. Ja, het is wel leuk om nog eens een keer terug te zien trouwens, hoor. Ja, je luistert naar Bingo FM en we zijn bezig met muziek van John West. Mijn kleine wonder.

0: Ancora en Californio. Je hoort Jasse vroeger ook soep, volgens mij. Dat heette California. We gaan even naar het nieuws. Tot zo.
1: Wat ben je mooi, wat ben je lief.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. In het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters naar België gestuurd om te helpen bij het blussen van de natuurbrand in de Ardennen. Die breidt zich nog steeds verder uit. Helikopters kunnen per keer duizenden liters water op de vlammen gooien. Omdat het vandaag minder warm is en er regen is voorspeld, denken hulpdiensten dat het gaat lukken om de brand onder controle te krijgen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

Conny van der Bos. En drie zomers lang hier op Bingo FM. Welkom terug bij het tweede gedeelte van Weekend Lunch. Suzanne, of Senna moet ik zeggen, en Sven Versteeg.

Mark en Dave en de Griekse Nacht hier bij Bingo FM. Zondagmiddag, ik dacht zaterdag, maar het weekend gaat zo snel, dat is niet te geloven. Ik wil even terug in de tijd.

0: Niets is alleen.
1: Cherry Ann, de bingo-schrijver deze week. Niets is alleen, maar soms is het wel eens lekker om alleen even te zijn en dan lekker je ding doen of zo. Zou ik wel eens lekker doen. En je kunt misschien vanmiddag ook, want we hebben dansvergunning tot 2 uur, dus je kan nog even meedansen. Misschien wel een Griekse dans of zo. Hier is Jannes, dans tot de morgen.

zinnige. En ik doe wat ik wil en geniet van iedere dag natuurlijk. Moet je ook doen. Ieder moment moet je ervan genieten. 13:24 digitaal. Bij je vrienden van de radio. We gaan straks eens even kijken wat er in die oude platendoos zit. Meneer is even de nieuwe single van Henk Dissel. En die is een beetje aan het chansen op de radio.

nooit meer alleen. Henk Wijngaard, dubbelotet Rosie uit 1992. Hij zit een beetje in de lappenmand, maar het gaat gelukkig goed met hem. Het gaat weer een betere kant op in ieder geval. Robert Pater op je radio. Een oudje uit het Duits, geh niet voorbij. Dit is Blijf toch bij mij.

Johnny Surel. Een niet bestaande artiest en AI-gegenereerde plaat. Als ik er niet meer ben. Leuk om nog eens een keer te horen zo dat ze met AI...

Guus Meeuwis en we leven nu hier bij Vrienden van de Radio Bingo FM. En Oudje van Arnie Jans is een aantal jaren geleden, of vorig jaar trouwens, is het in een nieuw jasje gestoken. Ja man, dat heet altijd, altijd.

onderzee, de verleiding. En de verleiding is dan wel groot om in zee te springen natuurlijk. Maar goed, gaan we niet doen. Gaan we niet doen, nee. Wat ik wel ga doen trouwens, ik ga weer buiten spelen en mijn kuierlat pakken. Straks veel plezier met John en ik. Ik zie je graag morgenmiddag weer tussen 12 en 2. Maak er nog een mooie dag van. Bye bye.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Bingo FM, in Utrecht en de app.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. Ook in het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied De Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenontkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water op de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in Hongarije zijn 12 mensen uit Polen om het leven gekomen. Zeker 10 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm terecht kwam en kantelde. De Hongaarse politie denkt dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen is het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Schaapsweekend met John Schaap.

John West, Willy Dans en Monk. Het is jouw weekend. Jij bent alles, hoor je. De nieuwe single van Henk Dissel is uit. En je hoort hem hier. Op Chansen kan je...

0: Heel veel lieve mensen. Agda en de Munnik. Zonnige klanken van Nelis Leeman. Bijlaar hiervoor. En dat allemaal op een bewolkte zondagmiddag. Tijdens schaapsweekend draai ik natuurlijk ook een mooi moment van John voor je. Hier is Mike Pietersen.
1: Dagen

Mai Pietersen. Het moment van John, zo'n liedje dat me raakt. Na het nieuws van 3 uur heb ik natuurlijk veel vrolijkheid voor je op de playlist. En ook straks weer een moment van John. Graag tot zometeen.

0: je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: Met de binnenzonwering van de Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij de Kroon.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen is al meerdere keren een andere richting opgegaan door de wind. Die stuwt het vuur steeds weer een andere kant op. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een appartementencomplex in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd en mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker naar beneden gebracht. Nadat de brand geblust was, is er onderzoek gedaan. De politie houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. In Enschede heeft de politie gisteravond een zogeheten skinnybike van de weg gehaald. Deze fiets, een soort fatbike, maar dan met dunne banden, was opgevoerd en kon 120 km per uur halen. Agenten troffen in de stad een groep jongeren aan die op fatbikes en skinnybikes reden. Ze sloegen op de vlucht met hun fietsen, maar konden al snel worden aangehouden. De skinnybike is door de politie in beslag genomen en wordt vernietigd. De eigenaar krijgt een forse bekeuring. De storing in de metro van Amsterdam is verholpen, meldt stadszender AT5. Rond 12 uur vanmiddag viel alles stil door een storing in het verkeersleidingensysteem. Sommige metrostellen moesten worden ontruimd. Een half uur geleden kwam het metroverkeer weer op gang, zegt vervoersbedrijf GVB. Het weer. Het is bewolkt met af en toe zon. Het is overal droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen eerst regen, daarna wisselvallig en ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Schaapsweekend met John Schaap.

0: een mooi liedje om te horen. Mark Dacquit.
1: Dus luister, mijn liefste, dit lied is voor jou.
0: Na een succesvolle carrière met Replay heeft Mark Dacquit nog een aantal jaren solo singles opgenomen. Dit is er één. Dit is een lied voor jou. Mark is tegenwoordig personal trainer. Hij neemt heel wat mensen onder handen om hun conditie op peil te houden. En hij heeft ook een boek geschreven. Het boek Never Nooit Meer is bij alle boekhandels verkrijgbaar. En ja, dat is een persoonlijke biografie van Mark. We stappen in de molen bij Hedy Lester.

0: Johnny Scha.
1: Vanmiddag heb ik Kafka voor je opgezocht met Oude Word. Het is ja, echt een succes single voor Kafka. En dit zijn Los Angeles The Voices met zang van Belinda Vermeer. Uitgaan.

achterin volgens hoorde je Los Angeles The Voices en Belinda Vermeer met die mooie hoge stem. Luchtkasteel, Kafka, een ouder woord. En dit was Wesley Klein met Niet Zo Bij Mij. De man die ik je nu laat horen heeft voor heel veel artiesten muziek geschreven en gecomponeerd. Ik heb het over Aad Claris. Aad is vorig jaar overleden. In de zomer liet hij het leven en moesten we afscheid van hem nemen. Maar hij heeft zoveel mooie muziek nagelaten. Hij schreef onder andere voor Ria Valk, André van Duin, Gerard Cox, Maywood, René de Haan, Zwarte Riek. En ook voor Bassie en Adriaan, waar hij de bekende tv-tune voor schreef. Maar daarnaast ook nog 228 andere liedjes die we allemaal zagen in de series van Bassie en Adriaan. Ik heb het over Aad Claris. Een pseudoniem van Aad is Lodewijk van Avezaat. En ja, onder dat pseudoniem scoorde hij deze grote hit.

Maat Klaris met zijn hit. Verrek zeg Gero, ben jij het? Koos Albert met mooie klassiekers, waaronder De Glimlach van een Kind. En Rob de Nijs met liefdesliedjes, hoorde je op

Melissa Smilda wilde vanmiddag het zonnetje in huis zijn bij Bingo FM op een bewolkte zondagmiddag. Voor zijn dochter Babette schreef Herman van Veen het mooie liedje Kinderfiets. En zijn andere dochter kreeg een grote hit op haar naam. En die draai ik vanmiddag voor je. Hier is Anne. Er waren

0: zwemmen opgenomen. Ja, het was een leuk reggaeton-feestje daar in Ahoy tijdens zijn concert. Morgenochtend om 10 uur laat ik weer graag van me horen op Bingo FM en draai dan natuurlijk weer veel Nederlandse sterren voor je. Vandaag sluit ik af met een moment van John. Een mooi liedje van Benny Nijman.
1: Ik was een joch van amper 15 jaar. Ik had brillantine in mijn haar. Er zat een meisje in de klas.

maar bij de meisjes niet geliefd. Want ik was te mager en te lang.

was een joch van amper 15 jaar. Zo'n puistig puber exemplaar. Ik weet nog goed.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Het vuur wordt door de wind steeds een andere richting opgestuwd. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er wat regen op komst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een woning in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit op de zolder van het huis. Er was toen niemand thuis. Bewoners van naastgelegen woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. De politie doet nog onderzoek en houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. 4 kunstwerken uit de 15e eeuw zijn vannacht gestolen uit een museum op Sicilië. Dat maakt het Italiaanse ministerie van Cultuur bekend. Het gaat om renaissancewerken van Antonello da Messina. De dieven wisten de alarmsystemen te omzeilen en kwamen zaterdagavond de tentoonstellingsruimte binnen. Op dat moment was buiten een groot festival aan de gang. Een klein schilderij is meegenomen en 3 panelen die onderdeel zijn van het belangrijkste werk van da Messina. Volgens de cultuurminister is het werk van buitengewone waarde. Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon hebben goud veroverd op het EK in Polen. In de finale rekenden ze overtuigend in 2 sets af met het team van Spanje. Door het winnen van het EK is nu ook een ticket binnen voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Ook morgen nog af en toe regen. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Aperitief met Campbell de Bruin.

Schuurmans. Daar zijn we mee begonnen. Kom bij me terug. Hartelijk welkom, aperitief. Dit is jouw weekend. En dat op de zondagmiddag. Mijn dank gaat uit naar John Schaap. Dankjewel en tot morgen. Recht uit het hart. Bingo FM. Zo direct even iets van Roddy Thome. Uit onze schatkamer Petite en Mademoiselle. Maar dit is eerst even de Dua Luna. Schoon.

vanuit Keurmerk. En ze komen allemaal voorbij. Ze zijn allemaal wel goedgekeurd om te draaien, nog ondergetekende. Straks gaan we de nieuwe Pinko-schijf draaien. Dat is de nieuwe single van Sherry Ann. Het is haar zo gegund, hè. Maar eerst even de rustpunt op deze zondagmiddag. Marco Borsato en Doe.

0: finale.
1: De finaliste, Idols was het. Hè. Ze stond volgens mij in de finale samen met Jim en Jamai. Maar wie van de drie zingt er nog?
2: Bingo.
1: Ja, dat is Sherry-Ann. Dus qua muziek doet zij het ontzettend goed. Leuke meid uit Den Haag. Haar nieuwe single Niets is alleen. Dat is deze week de bingo schrijver. Ga je om de drie uur voorbij horen komen. Gekofferd. Dit is Sineke. Ik doe wat ik wil. De

het maar een bijzonder persoontje, laat ik het zo zeggen. En geen leuke liedjes. Was wel een Facebook vriendje van me, maar hij toch al een hitje om met deze diamanten ring. Zo meteen kijken we op de verjaardagskalender. Die van 16 augustus. En je hoort hem al, hè, Gerard Joling. Ik hou er zo van.

zondagmiddag van Big Ol' FM. Muziek van Leonardel komt eraan. Dans nog eenmaal met mij. En laatst vroeg ik me een beetje af. Ja, je hoort eigenlijk helemaal geen nieuwe muziek meer, hè, van Maan. Daarom draaien we een oudje. Zo kan het dus ook, part 2.

Gisteren had ik een hele lange lijst. En vandaag, 16 augustus, staan er maar 4 op het lijstje van mij. We zijn toegekomen aan de verjaardagsplaat. En die is er zeer zeker. Wel met een kanttekening, maar daar kom ik zo op. Het is vandaag de verjaardag van Thomas Krol. Hij is vandaag 34 jaar geworden, Nederlands langebaanschaatser. Schaatser. Zeg ik nog stu? Schaatser. Wereldartiest is jarig, 68 jaar. The Queen of Pop. Zangeres Madonna, ja. Daar kan ik wel wat leuks van draaien natuurlijk, hè. Rocco Granata is 88 geworden, componist, zanger. Leeft hij eigenlijk nog? Hey, en dit is eigenlijk ook een hele bijzondere. 78 jaar geworden is Barry Hay. Nou, waarom ook niet, hè? Een van de, ja, misschien wel de bekendste Nederlandse band, wereldwijd bekend. Dit was hun grootste hit, Rain of Love. En ze hadden er meerdere. Veel meerdere. Wat dat betreft hebben ze mooie muziek. Ik zat net een beetje om voor te beluisteren. Och jongens, ik kon bijna niet kiezen. Rain of Love, hè. Die hoor je nu.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Blushelikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada is een petitie om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen al 200.000 keer ondertekend. Volgens de initiatiefnemers ondermijnt de in Nederland geboren Hoekstra de diplomatieke relatie tussen Canada en de VS. Zo stelde Hoekstra deze zomer dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor president Trump en de Canadese premier Carney. De stap om een ambassadeur uit te zetten kan alleen worden gezet door de Canadese regering, maar die is niet uit op een ruzie met de VS vanwege de handelsrelatie. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Eredivisie voetbal heeft FC Groningen met ruime cijfers gewonnen van ADO Den Haag. Het werd 4-1. Feyenoord gaf een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. In de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. PEC Zwolle wist tegen FC Twente als eerste te scoren, maar verloor uiteindelijk met 3-1. Het weer bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Morgen eerst af en toe regen, daarna ook wat zon en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Aperitief met Campbell de Bruin.

0: Moet hij zeker. Gelukkig is de operatie. Hij had het als een hatje, hè? Hij is geopereerd. Henk Wijngaard uit de jaren 90. Uurdebro 2, het laatste uurtje aperitief voor dit weekend. Dan vanavond Fred Siebelink en later nog Geert de Groot. Daan de Winner samen met Vincent. En zoals jij, tovert met de tijd. En onderweg, Raccoon en Bluff.
1: Het is

en vloed. Cloud komt eraan. Maar het is tijd voor muziek uit Utrecht. Op die grote 107.7. Don Juan, dit is Kitty van Heinsbergen.

Zometeen 17:30 nog even een piratenclassic. Antoon komt met zijn laatste, de enige. En Jeffrey Talens heeft ook weer een nieuwe single. En die heeft een plaatje van Danny Temming heeft hij gecoverd. Ik hou het meest van jou. Het is de nieuwe single van Jeffrey.

0: treedt hij over een aantal jaren toe tot het Koningshuis. Anton. Je hoort dus een nieuwe single, de enige piratenclassic. Na Jeffrey Heesen, Lepeltje, Lepeltje.
1: Met jou wil ik lepeltje, lepeltje, lepeltje, lepeltje.

0: platen, classic piratenplaat uit 1974. Dan blijft deze plaat van Duo onbekend. Alles in het leven duurt maar even.
1: Dit is een Kendall de Bruin Piratenclassic. Piratenclassic.

0: Ja, hij wil weten, wat is het nou? Ja of is het nee? Ik zocht net eigenlijk naar het origineel van dit plaatje. Gecoverd door Roy van der Ven. Het had eigenlijk mijn piratenclassic moeten wezen. Waarom moet ik nu lijden voor iets wat een ander heeft gedaan?
1: Dit is het verhaal van een jongeman. Die vele jaren onschuldig in de gevangenis heeft doorgebracht. En door de kortzichtigheid van veel mensen alles verloor wat hem zo dierbaar was.

was die avond stil op straat. In een steeg, achter een poort, lag een meisje. Ik knielde bij haar neer om te helpen. Plotseling greep een voorbijgaande agent mee in mijn kraag. Meteen werd ik meegenomen naar het bureau als verdachte. Duizenden vragen werden mij gesteld. Hoe onschuldig ik ook was, niemand geloofde mij. Het bloed dat aan mijn hand kleefde, was voor hen het bewijs.

maar ook mijn meisje liet mij in de steek. Slechts eenmaal kwam ze naar me toe om voorgoed afscheid te nemen. Ze gaf me de ring die ik haar had gegeven. En kreeg voor het laatst nog een zoen.

Het origineel van deze plaat is van de Voortak. En zo ja, op deze manier toch nog een beetje de plaat gedraaid. Kon hem even zo snel niet vinden, de Voortak. Miss Montreal, oftewel Sanne. Noem een dag.

Als het goed is, volgend weekend weer. Ik wens je zo direct heel veel plezier met Fred Siebelink. Later op Geert de Groot. De laatste plaats er eentje van René de Haan. En deze wil ik ook nog even draaien. Ik wens je een fijne zondag en een hele fijne week. Dit is André Hazes. Vergeef het mij.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6:00 tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bingo in de avond met Fred Siebelink.

avond. Je luistert naar Bingo FM en de avondprogrammering is er weer, hoor. Ik heb nog een beetje vakantie in mijn hoofd, dus ik heb gewoon lekker veel liedjes voor je op een rijtje gezet. Ook leuk, Joey Nicolai.

Robert Pater, maar nog steeds zijn we samen. Het weer is een beetje omgeslagen. Wat fijnere temperaturen voor ook mensen. Misschien dat je bij jezelf denkt, was het maar zo warm. Nou, dan nemen we een rozeetje. Maar op Wesley Bronkhorst.

ik heb het wel over die temperaturen, maar je kunt gewoon lekker leven op het plein. André Hazes hoorde je. Wimmy Bauma is een leuke man. Ik heb hem een keer ontmoet. En het is geen enorme prater en een hele bescheiden man. Hij is schilder en heeft af en toe een liedje uit hem van die zelf denkt, nou, ik zie wel wat het wordt. Het is helemaal geen man van, ik wil doorbreken of dit of dat. Het is gewoon een hele aardige gozer. Wimmy Bauma, een leven lang. Daarna Kieder van der Graaf, dat maakt niet uit. En terug bij Alphen Jopke.

Ja, terug bij afgaan, niet lang starten. U ontvangt geen 200 gulden. Dat was vroeger de tekst bij Monopoly. Maar dat zal nu wel 2000 euro zijn of zo. Django Wack, daar heb ik voor je een nieuwe single. Bachata Belanda. Hij begint behoorlijk in de hitlijsten te stijgen. En ach, het maakt Django niet zoveel uit. Hij treedt overal op. Doet lekker wat hij wil. En ik ben altijd heel trots op deze man. Leuke kerel. Bijzondere zanger. En persoonlijk vriendje van me. Daarna helemaal van keken. Papi loopt toch niet zo snel. Ach ja. Ga eens kijken op YouTube. Tik het in. En hoor de live versie met een compleet orkest. Wat een geweldige zanger eigenlijk. En daarna heb ik allerlei lekkere liedjes nog hier bij Bingo FM. Want het is Bingo in de avond, hè? Een beetje zomerse versie.

Zijn dochter heeft gezegd, hij was zo trots op dit liedje. En hij vindt het, hij vond het jammer dat hij nooit meer zo'n hit heeft gescoord. Want hij is gewoon doorgegaan, hè, als muzikant. Maar hij heeft nooit meer zo'n hit gescoord als deze. Papi loopt toch niet zo snel. Een mooi liedje. We gaan richting het mooie nummer van Frankie Marella. Manuel, je hoort hem eigenlijk nooit meer. Echt leuk. Harald Verwoerd is in één keer weer terug. Die ja, dit is zo'n knipperlicht. Dat laatste wat ik van hem weet, is dat hij weer een soort van shawarma-zaak begon. Ach, hij heeft 100 ongelukken en 3 keer geluk in onder andere tv-presentatiedingen die hij heeft gedaan. Ik zie hem af en toe nog wel eens voorbij komen. Ik denk, oh, hij is er nog. En nu kwam hij in één keer met een single uit. Hartstikke leuk. Begin met Rolf Sanchez en Chris Cross. Een oudje increïble, want Rolf heeft net een nieuwe single uit. Hier bij Bingo FM op de zomeravond.

Manuel Goodbye, ja. Audrey Landers die had dat liedje uit mijn blote hoofd. Dat was een van de dames uit Dallas, die soap. Ik heb er een hele tijd mee zitten mailen. Want Audrey Landers die is op een gegeven moment in Nederland geweest. Ik heb hem mogen ontmoeten, handjes schudden. Ze was een beetje een sekssymbool. Maar daar had ze helemaal niks mee. Want ze had een zoon en die wilde ze heel graag in de muziekbusiness laten lukken. Als solozangetje. Ik heb nog een tijdje met haar zitten mailen. Ik vond het wel leuk dat ik contact met haar had. Op de een of andere manier was dat toch wel grappig. Maar dat is weer helemaal verwaterd. Wat er van haar en haar zoon geworden is, ik zal het eens een keertje opzoeken. Ik heb René Vroger, daar sta je dan. Wat een knijter van heet. Pak mij, Russo, Mart Hoogkamer en de Amsterdamse Zomer. Dat is een echte zomerhit geworden. En ik heb daarna Gisby. Vandaag is van ons, hier bij Bingo FM.

0: Nou, om in de gaten, die Kiss Me. Ik ben zo bij terug met nog een uurtje bingo in de avond. Ik heb Flemming en Meteor voor je, niet nodig. En ik heb dit mooie liedje van Tabitha. Ik ben heel benieuwd wat ze het komende half jaar gaat doen en uitbrengen. Want wat een fantastische zanger is deze dame. Tot zo, na het nieuws. Ik ben zo bij je terug, mensen. Tot zo, tot zo.
1: De buren liggen in een scheiding.
0: Oh, zo'n mooi liedje dit. Oh.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. De regio heeft de bestrijdingscapaciteit bereikt en heeft hulp ingeroepen uit de rest van het land. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept inwoners op om niet ongevraagd naar de Hoge Venen te komen. Veel mensen komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Het gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een drukbezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen, dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. In de tweede speelronde van de Eredivisie voetbal wist Ajax niet te winnen van SC Heerenveen. Ajax stond lang voor, maar miste ook veel kansen. Heerenveen kon in de slotfase de gelijkmaker binnenschieten. Het werd 2-2. Eerder vanmiddag gaf Feyenoord een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. Ook in de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. FC Twente won met 3-1 van PEC Zwolle. ADO Den Haag FC Groningen werd 1-4. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt dan af tot 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de avond met Fred Siebelink.

Ik heb het al vaker gezegd, dat zal er met Laura gebeurd zijn, hè? Ik heb geen idee, eerlijk gezegd. Nick en Simon, dat is wel bekend. Ja, er komt af en toe een dingetje uit waarvan ik denk... Jammer dat die jongens een beetje getroubleerd zijn. Want dan komt het toch eigenlijk wel op neer. Ze proberen dat aan alle kanten tegen te houden, dat verhaal. Maar het is wel zo, hoor. Nou, dat maakt niet uit. Ze hebben heel lang ook zo bovenop elkaar slip gezeten. Met hun chauffeur erbij, met z'n drietjes. Echt jarenlang Nederland doorkruist. Ik begrijp wel dat ze hun eigen solo carrière zijn gestart. Nick en Simon en Laura, hartenstrijd. Bingo de avond, het tweede uur. Nog een beetje in de vakantiemodus. Dus ik heb heel veel lekkere muziek. Zoals Walter Kroes. Ik heb de hele dag liggen dromen van jou onder andere.

0: En verder Molens heeft weer een nieuw singeltje uit, hè. Rutger van Barneveld heeft zomaar een hitje met dit liedje, hè. Maar wat grappig.
1: Ik hou van zomer, zon en straat.
0: Heel oud puntje eigenlijk.

0: zijn al een tijdje bezig, Flair. Door het oog van de nacht en één keer hebben ze een hit, joh.
1: Alles kan, alles mag, wat ik krijg door het oog van de nacht.
0: Staan zomaar de top 40. Nou, is dat leuk? Ja, denk het wel. Bingo in de avond is dit. En ik heb Gesper Doel uitgenodigd. Samen met Sef. En die Sef die heeft ook een geweldige nieuwe single uit. Gesper Doel, daar heb ik al een tijdje niks van gehoord. Dit is Bagagedrager. Daarna trouwens het vrouwen al.

het vrouwenalfabet, ja, nou, laat ik maar niks zeggen. Maar het hele alfabet, dat zit... Nou ja, Monique Smit en de vrouwenalfabet hier op deze zondagavond. Na alle hitte gaan we een hele koele week tegemoet. Tenminste koel, zo rond de 20 graden. En dat is toch wel lekker, hè. Rob de Nijs, ik draai me graag. En helaas is die niet meer. Ik ben nog altijd trots dat ik hem redelijk vaak heb mogen spreken. Eén keer heel lang mogen interviewen. En dit is een knijtertje van hem. Hou me vast, want ik val daarna een vakantie in eigen land. Hoop mensen hebben dat nog. Hoop mensen begint morgen weer gewoon de werkweek, hè. Dienst. En daarna een nieuw single, Wesley Klein, Brace en Team Rush Hour, Dans voor mij. Nou, het zijn drie liedjes die echt helemaal leven op dit moment. Hier bij Bingo FM begin ik met Rob de Nijs. En dan is het langzaam over tijd voor Geert. Geloof dat ik zijn autootje al zeg stoppen, of was het een driewieler? Nou ja, moet ik even goed kijken. Ik ga dat even zo bekoekeloren.

Ja, je kent het wel, hè, dit liedje. Ah ja, ik heb nog één nummer van Gordon, de Heling. En ik heb band 321, mensen. En 321, dan is over tijd vergeerd. Die gaat je vermaken tot 11 uur. Ik ben er morgenochtend weer.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn twee mensen om het leven gekomen bij natuurbranden. In de tuin van een huis op het eiland Salamina zijn de lichamen gevonden. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het Griekse eiland woeden meerdere branden. Meerdere woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. En ook nog steeds brand in de Belgische Ardennen. Daar is al 3000 hectare in de as gelegd. Het vuur is moeilijk te bestrijden. Door de wind verandert de richting steeds en de bestrijdingscapaciteit in de regio is bereikt. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept mensen op om niet naar de Hoge Venen te komen. Veel inwoners komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen dat de Spaanse autoriteiten hen asiel verlenen in plaats van hen terug te sturen. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord. De hond is in beslag genomen door de politie. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt af tot een graad of 14. Ook morgen eerst af en toe regen. Later is het droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De laatste noot met Geert de Groot.

0: uiteindelijk moet alles weer goed komen. Maar ja, het is niet altijd zo natuurlijk. Hè? Leg je wel een mooi liedje uit 2021. Ja, Prezema. En alles komt goed. Ja, en Henk Bena hadden we natuurlijk ook met Ben jij een engel die lacht. Oké, okay. Nou, Fred is weer terug van pootje baaien. En hij is lekker bruin geworden, zie ik. Alleen een beetje vergeten de kuitjes in te smeren. Een beetje rode kuitjes, maar die Fred niet drukken. En ik ben niet met de driewielen trouwens, hoor. Nee, gewoon nog vierwieltjes. Zo gelukkig. Dus oké. Okay. Morgenochtend is Fred er weer om 8 uur met de ochtendshow. Goedenavond allemaal. Het is zondag. En normaal de afgelopen... Tenminste, normaal is het niet meer de afgelopen weken. Begonnen we met zondag aan. Dat is toch 5, 26, 27 graden in Utrecht. Maar momenteel is het 20 graden, dus de temperatuur is wat omlaag gegaan. Ik weet wel dat het vandaag zondag is, 16 augustus 2026... en dat ik nog 2 keer hier op zondag zit. En dan ben ik even 4 weken op vakantie, dus maar volgende week ben ik er ook nog een keertje. Hoor. Dus, nou, wat gaan we vanavond allemaal doen? Nou, de playlist die mag weer gesloopt worden. De sloopkogel mag weer door de playlist heen. En dat betekent dat jij een beetje de avond mag muzikaal samenstellen. Dat is toch leuk of niet? Nou, bij welk radiostation gebeurt dat nog? Nou, bij geen één radiostation. Maar jij mag zeggen wat je wil horen vanavond. Dus kom erop, laat me weten via geert@bingofm.nl. Je mag hem ook zelf aankondigen als je denkt van... ik heb wel een leuke radiostem en ik wil wel wat zeggen. Dat mag. 0909-321-2211 en dan doe je optie 2. En als je dan klaar bent, sluit je af met een hekje. Nou, ik sluit niet af met een hekje, want dan gaat hij weer!
1: Ja! Yeah! De laatste noot.

Connie Konings en er hangt iets in de lucht en dat is amore. Misschien heb je wel een hele mooie vakantieliefde ontmoet afgelopen vakantie. Je weet het niet, hè? Ja. Eens even kijken, we gaan even een rondje langs de mailtjes doen. Pierre die heeft een appje gestuurd en die wil dat Bruine Café 2017 een versie niet zo vaak meer gehoord. Nee. Dat zou best kunnen, Pierre. Ik luister ook niet de hele dag naar Bingo natuurlijk, maar jij volgens mij wel. Dus we gaan hem zo meteen eventjes voor je doen. Dankjewel ook voor jouw appje. Dan zijn er een aantal mailtjes binnengekomen via geert@bingofm.nl. Hoi Geert, wil je voor mij bed doen met voor jou? Die heb ik al zo lang niet meer gehoord. Dat is ook een jaren 90 liedje, Patricia. En die gaan we ook voor jou even draaien. Dat is een best aardig liedje trouwens. Of ik even de 3J's wil doen met Los Vars. Vind ik wel een hele leuke verrassende plaat van groetjes van Henk. Ja, dat klopt Henk. Ik hoorde hem ook. Ik denk dat zijn de 3J's niet, maar dat zijn ze dus wel. Dankjewel ook voor jouw appje, voor je mailtje Henk. Angelique heeft ook nog een... Eens even kijken. Hoi Geert, ik ben eigenlijk best wel een fan geworden van Roxanne Hazes. Wil jij voor mij tranen in de giftshop eventjes doen? Angelique, die gaan wij ook eventjes voor je doen. Dus kortom, er staan allemaal leuke plaatjes klaar die aangevraagd zijn. En die komen ook nog allemaal even voorbij hier bij Bingo FM. Recht uit het hart van de Domstad. Vanuit Utrecht. Ja, ik zit aan een grachtje. Lekker hoor.

1996, Bed. En voor jou, ze hebben van mij drie plaatjes uitgebracht. Dit was wel een bescheiden hitje, mag je wel zeggen. Bingo FM vanuit Utrecht. Het is zondag, het is 16 augustus, 20 graden in Utrecht. De aankomende week ziet de weersvoorspelling er wat minder uit dan dat we gewend zijn. Maar goed, een beetje water kan nog geen kwaad. Aan water gesproken, 3 J's, die wonen aan het water. Dit is Losvast. Ik wil je vragen.

0: Rocks in Hazes en tranen in de giftshop. Wat een goede plaats dit.
1: Ja,
0: dat is verrassend weer, hoor. En daarvoor hadden we de 3J's met Los Vast. En we gaan even richting Spanje, richting Rosas. Dat is volgens mij een beetje Noord-Spanje, net over de grens bij Frankrijk. En daar zit Eva met een mannetje en de kids lekker te luisteren in de voortent, zeggen ze. We hebben hier gelukkig geen last van de bosbranden. Ja, dat is erg als je dat ziet overal in Nederland of in Europa. Al die bosbranden is niet normaal. In Canada en zo, dat is echt vreselijk. Dus in Nederland hebben we ook wel kleine brandjes gehad. In België schijnt het ook nog aardig tekeer te gaan. Maar jullie lekker niet in Rosas. Jullie zitten lekker te luisteren en te genieten van Bing of M, zeg je. En doen we elke avond bijna. Dus dat is mooi. Dan zijn we toch nog een klein beetje thuis. En dan hoeven we niks van het nieuws te missen. Eva en de kids en je mannetje. Jullie willen de plaat horen van Tino Martin en Replay. In één dag, alsjeblieft.

0: Leuke plaat geworden van Marco Schuitmaker. En vanavond gaan we loesoe. En loesoe betekent een beetje dat je even s'avonds uitgaat en even lekker helemaal naar de kloten gaat. En dat je 's ochtends wakker wordt en dat je denkt, waar zijn allemaal centen? En dan ga je na een uurtje ga je, je vrienden bellen van, was het gezellig gisteravond? Ja, heb je dat eens meegemaakt? Dat je helemaal de weg kwijt bent? Nou, ik heb het in mijn jongere jaren wel eens een paar keer... Ja, ik heb er wat uitgehaald. Dus, maar goed... Je moet wel wat meemaken in je leven, toch? Het is inmiddels 10 minuten over 8:30 bij Bing of M. Zometeen hebben we nog, gaan we wat mensen feliciteren die vandaag jarig zijn. We hebben wat opmerkelijke berichtjes meegenomen. We hebben nog wat verhaaltje over vader Abraham. Kortom, er is genoeg om nog lekker te blijven luisteren. En we hebben natuurlijk Frank van Etten. Niet bang voor de duivel.
1: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard.

Bankzitters en Roxy Dekker en een huisfeestje. Wat een leuke plaats. In de jaren 80 had je toch wel in de zomer heel veel herkenbare zomerhits. Je had ook die Italo en zo. Je had natuurlijk Ryan Paris, Dolce Vita. Je had No Tango Di Nero van Righiera natuurlijk. Foto Novela van Ivan. Noem ze allemaal maar op. Steve Allen en A Letter From My Heart en zo. Dat waren allemaal zomerhitjes. En tegenwoordig is Nederlandstalige muziek heel gigantisch populair. En die knallen er bovenuit, boven al die andere zomerhitjes. En dat is ook prima natuurlijk. Maar als je dan zo'n plaatje hoort uit de jaren 80, dan weet je precies wel weer dat het uit een hele mooie zomer kwam. En die heel herkenbare hits uit de jaren 80. Zullen we er even eentje doen? Want ik heb er wel even zin in. Want vandaag was het nog een aardige, lekkere dag. Dus we gaan even een zomerhitje doen uit de jaren 80.

John West en Lange Frans en alles wat ik zoek. Oké. We hebben zometeen nog Danny de Munk met Mijn Stad. Is dat leuk? Ja, dat is toch leuk om nog een keer terug te horen. Ja. Maar eerst, ook een mooi liedje. Ze treedt nog steeds op, hier en daar in een bejaardenhuis volgens mij. Niet geen grote concerten meer. Dit komt uit 82. Dit is Willeke Alberti.

1984, Danny de Munk en Mijn Stad. En hij draait nog mee in het hele circus, hè? Dus dat doet hij goed. Ja, en poep op de stoep. In mijn woonplaats is er ook wel een beetje poep op de stoep. Maar dan moeten de mensen, die betalen hondenbelasting. En op de uitlaatterreinen moeten ze ook zelf de hondenpoep opruimen. Ja, nou nog even, dan moet je een po meenemen. En als die hond dan begint te pissen, dan moet je die po eronder hangen. Denk ik. Ik weet niet wat ze aan het doen zijn in mijn woonplaats, maar goed. Uitlaatterreinen moet je ook de poep opruimen. Ja, nou, oké. Okay. Nou, ik ga gewoon op het toiletje zitten, hoor. We gaan even richting het nieuws van 9 uur bij Bingo FM. En daarna zijn we nog een uurtje terug met de laatste Noten Live. Ik zie al dat de voicemail is ingesproken, dus die gaan we straks ook even uitzenden. En er staan nog heel veel leuke liedjes klaar, dus blijf lekker bij ons. Tot zo.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met een natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn nu ingeschakeld. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Ook 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een oude echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. Volgens de Marokkaanse autoriteiten gingen dit weekend weer oproepen rond op sociale media om naar Ceuta te komen. Gisteren zijn honderden migranten daarvoor opgepakt. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon. Het wordt morgenmiddag 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De laatste noot met Geert de Groot.

0: Mooi liedje van Raccoon. En het is al laat, toch. En Stefania, die bliksem. Daar trapte we mee af, ja. Leuke liedjes staan klaar. Tot een 11 uur zijn we live hier bij Bingo FM. Het is vandaag zondag. Het is 16 augustus 2026. En wie zijn er vandaag jarig? Onder andere Arnoud Brinks is jarig. En als Arnoud Brinks jarig is, is Sander ook jarig. Want ze zijn van de groep Tangerine, volgens mij. Hè? Tangerine, was dat toch? Ja. Ik ga zo verzoeken of ze iets Nederlands hebben uitgebracht. Volgens mij wel. Van harte gefeliciteerd. Barry Hay, ja. Ja, van de Golden Earring natuurlijk. 78 jaar geworden, Barry Hay. Van harte gefeliciteerd. En ook jarig. Hij leeft nog steeds. België staat een beetje in de brand momenteel. Maar ze worden goed geholpen door de helikopters uit Nederland. En Rocco Granata, dat is een Belgische zanger. Die is vandaag jarig. En we gaan zometeen ook even een liedje draaien van Rocco Granata. We doen één Nederlandstalig liedje en een Italiaans liedje van Rocco. Is dat leuk? Ja, toch? Wielrenner Jelle Nijdam. Ja, die is ook jarig. Van harte gefeliciteerd. Dat waren de jarigen voor vandaag. En misschien doe ik ook nog wel eentje van de Golden Earring. Maar dat weet ik nog niet helemaal zeker. Maar ja, dit kijk ik denk op mijn laarzen. Maar goed, het is wel even lekker natuurlijk iets van de Golden Earring te doen. Barry Hay, 78 geworden. De sloopkogel mag in principe door de playlist heen. Dus kom erop, wat wil je horen? 0909-321-2211. Dan mag je hem zelf aankondigen. Dan doe je optie 2. Je mag hem ook op de mail zetten. geert@bingofm.nl. Download die app, die is gratis. Nou, daar gaat hij weer.
1: Ja! De laatste noot.

0: Justin de Wild en Cheerio. De toch gewoon een klein beetje de zomerrit van 2026. Met name met Rutger van Barneveld natuurlijk. Ja, die timmeren lekker aan de weg. Rob van Essen die heeft een mailtje gestuurd, zie ik. Geen appje, maar een mailtje. En die wil graag Siska Peters met Zeeman horen. En een plaat van Mike Oskam met Hoeft Niet Te Weten. Met Hoeft Niet Te Weten. Oké, groetjes van Ruud en Rob. Dankjewel jongens voor jullie mooie mailtje weer. En de platen gaan we zo meteen natuurlijk even voorbij laten komen. Ik zie dat er ook nog een voicemailtje is ingesproken door meneer Van der Lans.
1: Hey, meneer De Groot, een hele goede avond met Ronnie van Lans spreekt.
0: Nee.
1: Hey, alles goed?
0: Ja.
1: Nou, bij mij, ja, prima hoor. Okay. Zeker wel.
0: Nou,
1: ja,
0: trek hem maar open dan.
1: Luisteren. En ik zou graag een klein stroomkogeltje willen toepassen weer op het programma weer.
0: Ja, dat mag hoor.
1: Ik wil graag twee plaatjes aanvragen als dat kan. Allereerst Stella Bos met Over een uur.
0: Het is kwart over tien.
1: Ja, dan is het bijna 10 uur.
0: Nee. Nee.
1: Maar in ieder geval, en als tweede plaatje zou ik graag de Vormers willen horen. Met, ik ben fout geweest.
0: Oké.
1: Okay. Nou Geert, deze twee, ik ben niet echt fout geweest, ook heb ik niks gedaan.
0: Nou,
1: maar onschuld. Nou Geert, in ieder geval, deze plaatje wil ik aanvragen voor het hele team van Bengel FM. Alle luisteraars en naar iedereen die het mooi vindt. En stiekem een klein beetje om mij, Geert. Nou, in ieder geval was het hartstikke bedankt. Hele fijne uitzending gewenst nog. En tot de volgende bel weer.
0: Oké.
1: Okay, Geert, hartstikke bedankt en een fijne week weer gewenst. Oké,
0: goedjes.
1: Hoi.
0: Hey. Meneer Van der Lans is dat en die is nooit fout geweest. Nou ja, je bent een beetje Pinocchio, Ronnie. Hè? Een beetje Pinocchio aan het worden. Ja, we hebben allemaal eens een keer foute dingetjes gedaan, toch? Ja, toch? Alles wat hij mag is leuk, zeg ik altijd. Dus, ben ik de laatste jaren natuurlijk ben je volwassen geworden. Maar toen in mijn jeugd, dan heb ik... ik ga niet alles vertellen natuurlijk. Ja, maar we gaan wel even lekker muziek doen van Stella. En die zingt over een uur. Alsjeblieft.

Ja, groeten. Hoeft niet te weten. En Stella er ook nog met over een uur. We gaan het zometeen even hebben over een liedje over Zandvoort. Daar heb ik nog een klein verhaaltje bij. Maar zullen we even een beetje gezelligheid... ja, ga maar even staan. Misschien als je een walsje wil doen... dan moet je nu even gaan staan met je vrouw.

0: André Hazes en Als ik hem mis. Ja, en als je vrouw weer is, die zit een beetje thuis alleen. Is toch wel een beetje stille bedoeling, vind je dan altijd wel, ja. Niet alleen dat mijn vrouw zoveel praat, maar mijn vrouw kan niet stilzitten. Die loopt de hele dag met stofzuiger en zo. Dus, maar goed, het huis is altijd wel heel erg schoon. Nee, grapje natuurlijk, maar... ja, zit niet te luisteren, hoop ik. Telefoon, hallo.
1: Hey Geert, met mij. Ja. Ik ben wel een beetje laat, ja. Maar ik ben weg geweest.
0: Oh, nou lekker toch.
1: Maar de groetjes aan iedereen. En ik wou een plaatje aanvragen voor Patrick. Want die is vandaag 51 geworden.
0: Zo.
1: En
0: gefeliciteerd.
1: En wou ik een plaatje aan vragen.
0: Nou, komt hij hoor. Ja, nou komt hij, dames en heren. Ja, jij weet het wel. Jawel.
1: Kijk, hoe heet
0: je
1: die
0: nou? Ja, ik denk een Frank of zo.
1: Van,
0: is iets of zo. Ik denk, ja.
1: Frank en Mirella wat. Doe maar van Frank en Rivella wat.
0: Frank en Rivella.
1: En de groetjes aan mijn jongens.
0: Oké.
1: Okay. Doei, doei.
0: Frank en de Rivella.

Ja, dat zong Frank wel, maar Frank heeft heel wat Mirella's versleten. Hè? Dus ik weet niet hoe hij mee omgegaan is. Maar goed, het zal allemaal wel goed zijn. Frank en Rivella zijn Bets met wat ik zou willen. Ja, het is zondagavond, het is 16 augustus. En Zandvoort van de Pasadena Dream Band komt op 16 augustus 1986 binnen op nummer 38 in de Nederlandse top 40. En hij komt niet hoger dan nummer 36. En op de B-kant van deze single staat een instrumentale versie van Zandvoort. Dus kun je lekker meeblaren. Claudia Saumeru is de zangeres van de Pasadena Dream Band. En zij is in december 1963 geboren. En na de opname van Zandvoort stapte Claudia uit de band. Oh ja, die is er klaar mee. Ze wil niet meer alleen maar top 40 repertoire en covers zingen. En op de tweede single van de Pasadena Dream Band, Smiley People, neemt Justin Pelmalai de zang voor haar rekening. Claudia richt in 1992 met de zangeressen Selina en Nathalie, gitarist Stefan Hendricks, toetsenist Michael van Veen en drummer Andy Pormers en bassist, ga nog even door, dames en heren, Michiel Eijbracht, de Claudia's op, met streepje ertussen, Claudia's op. Een single Toedeletute, Wish We Were Lovers, blijft in 1994 in de tipverraden steken. Wat staat er nou? Toedeletuut? Oké. De Claudia's doen op 3 maart 1996 mee aan het Nationale Songfestival met Als je hart klopt als het de mijne. Dit liedje is geschreven door Ad van Olm. En de jury kiest de eerste keer van Maxine en Franklin Brown om Nederland op 18 mei 1996 te vertegenwoordigen tijdens het Eurovisie Songfestival. Ik dacht dat het plaatje van de Pasadena Dream Band wel wat hoger was gekomen, maar hij is op nummer 36 blijven steken. Ja. Nou, ik weet niet of je wel eens in Zandvoort bent geweest. Is leuk hoor. Ja. Al die kwallen op het strand is leuk als de wind verkeerd staat. Maar goed, daar moet je niet aan denken. De terrasjes, daar gaat het eigenlijk om. Hè? Ja. Wel een leuke plaat. Jaren 80. Het is Zandvoort aan Zee.

Tot aan de laatste noot. Zo heet het programma ook trouwens. 1973, Rob de Nijs en een foto van vroeger voor Station. En voor je joker natuurlijk ook. Lekker nog een weekje vakantie, hè? Lekker man, lekker genieten. Ja, ik vond dit ook wel een beetje een opmerkelijk verhaaltje. Want een vermogende Chinese vrouw is al heel erg ver gegaan om bij haar favoriete acteur te komen. Ja, ze financiert een dramaserie in ruil voor tientallen songscènes met haar lievelingsacteur. Ja. Acteur Song Yufei, ik weet niet of het goed uitspraak, maakt niet uit, deelde zijn krediet hierover op social media. De Chinese regisseur Meng Qing onthulde het verhaal onlangs in de krant in China. Hij werd benaderd door een rijke vrouw die aan een historische drama wilde financieren. Een soort goede tijden, slechte tijden. Ze had een aantal eisen. De oorspronkelijke versie van het script bevatte 50 afleveringen met tientallen kusscènes. De vrouwelijke investeerder dwong af dat ze de hoofdrol kregen. Dat ze het aantal zoenscènes werd vergroot tot zo'n 60. Ze is helemaal gek van die acteur. Die denkt, nou ja, die ga ik even... Hè. Ja. Volgens de Chinese media maakte de vrouw zich tijdens de opname schuldig aan grensovend scheidend gedrag. Zo zou ze haar tong hebben uitgestoken en het hoofd van Song hebben vastgepakt. Spannend. De 23-jarige Song deelde zijn ervaringen later op Facebook en op TikTok en weet ik het allemaal. De jonge acteur durfde er niets tegen te doen uit angst dat hij zijn carrière zou verliezen. Hij is van mening dat meewerken aan een aantal scènes erbij hoort als je acteur bent, maar dat er wel een grens moet zijn. Zou je alsjeblieft met je tong in mijn mond willen steken tijdens het filmen van de kusscènes, zei de vrouw tegen de acteur. De dramaserie werd enkele dagen na de release offline gehaald. De show voldeed door de vele kusscènes een chaotische eindmontage die ze allemaal niet zagen aankomen. Ze dacht van, hier gaan wij niet mee verder. Nou, deze vrouw die bulkte van het geld en die was helemaal gek van die acteur. Die dacht van, nou, ik ga gewoon daarheen en ik ga de hele boel opkopen daar ook. Maar dan wil ik wel de hoofdrol spelen, want ik wil lekker even lekker tongen met die Chinese acteur. Ik zeg, nou ja, dat is dan niet normaal. Nou, ik zeg, doe mij maar een lekker lumpiaatje. Ja, ook lekker. Die ook je tong eens tegen, loopje. Dit is Siska Peters.

hitje van vorig jaar, Manuel. En ik ben een dromer. Ja, we gaan het even over Danny Vera hebben. Ja, want ik wist het eigenlijk niet. Want Danny Vera die bereikt op 16 augustus 2004... de eerste plaats in de Turkse hitparade met Innocence. En deze zanger uit Middelburg laat hiermee internationale sterren als Nina Sky, Anastasia en Linkin Park achter zich. En dit is de tweede keer dat Danny Vera op nummer 1 in de Turkse hitparade staat. In 2003 heeft hij ook al een hit gehad in Turkije en ook al aan de top gestaan. Rijk wordt Danny Vera niet van dit succes. In Turkije worden het over het algemeen geen auteursrechten uitbetaald. Oh, oké. Okay. Er worden meer illegale cassettes dan legale cd-singles van hits verkocht. Oké, nou, het is leuk dat je dat in de top 10 gestaan hebt, maar je houdt er eigenlijk helemaal geen zak aan over. Dus dat is een beetje jammer. Daar zou je af en toe een optreden en dan moet heen moeten gaan. Maar verder hou je er eigenlijk weinig aan over daar in Turkije. Dus ja. Nou, niet illegale cassettes, legale cd-singles zijn er, maar ook t-shirtjes en zo, weet je. Nou, je kunt er alles kopen. Ja. Het is niet alleen in Turkije natuurlijk, want ik ga naar Griekenland en daar hangen ook al in die toeristenplaatsjes. Dus allemaal nep t-shirtjes. Dus. Maar ja, af en toe zit er wel een leuk dingetje bij. Ja. Goed zo, zullen we even doen. Ja, nummer 1 geweest natuurlijk ook in Nederland. En het was 2019 alweer. Dat is wel een heel mooi liedje. Danny Vera op Bingo FM met Rollercoaster.

1973, Rocco Granata en de zomersproetjes. En Rocco Granata is vandaag jarig, vandaar dat ik hem eventjes draaide. 88 is hij geworden. Ja, een hele leeftijd, Rocco Granata. Hij heeft ook nog wat Italiaanse liedjes gemaakt. Misschien dat ik volgende uur nog een Italiaanse liedje van hem ga draaien. Stefan heeft ook nog een appje gestuurd. En hij zegt tegen mij, wil je steps even doen met One for Sorrow? Gaan we zometeen ook het volgende uur doen. Buonasera. Omarie komt er ook nog aan van André Hazes. Dus als je het leuk vindt, blijf lekker bij ons. Tot zo.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer, die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen, zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. En ook de hulpdiensten uit Duitsland zijn vandaag ingeschakeld. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Behalve een grote speler uit de Amerikaanse Major League was hij ook bekend vanwege een baanbrekende elleboogoperatie die naar hem vernoemd is. Als pitcher scheurde John een band in zijn elleboog. Een veel voorkomende blessure in het honkbal die tot dan toe meestal het einde van een carrière betekende. Bij Tommy John werd voor het eerst een pees uit de onderarm in zijn elleboog gezet. Daarmee kon hij zijn succesvolle carrière nog jaren voortzetten. Tommy John is 83 jaar geworden. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De laatste noot met Geert de Groot.

0: Muziek van Steps en One for Sorrow. En Stefan, jij wilde deze plaat graag een keertje horen. Nou, bij deze hebben we dat eventjes goed gedaan, toch? Deel 3 van De Laatste Noot Live. Het is 16 augustus. Is er nog iets gebeurd? Het is eigenlijk een hele mooie dag in Nederland. Er is weinig ellende gebeurd. Er is wel iets moois gebeurd. Dat is hier om de hoek eigenlijk. Want op 16 augustus 1982 in Utrecht wordt het nieuwe stadion De Galgenwaard geopend met een wedstrijd tegen Southampton. Leeuw van Veen neemt in dit duel afscheid en maakt zijn transfer vrij overstap naar AFC Ajax. Ja, 1982, dus stadion De Galgenwaard geopend met een wedstrijd tegen Southampton. Oké, ik moet nog heel veel later zijn er aangevraagd. Ja, ik weet niet of ik het misschien ook wel tot 12 uur door kan. Nee, dat gaan we niet doen, maar tot 11 uur gaat het wel lukken. Nou, dan doen we nog een uur, toch?
1: Ja! De Laatste Noot.

Twee mannen zo stil, hand in hand. Op een begrafenis van een vriend.

Ik werd vanmorgen wakker met het liedje in mijn kop. Ik denk, de hele dag ging het er niet meer uit. Ik denk, die moet ik vanavond even voorbij laten komen. Frank Boeien en Stef Bos en Twee Mannen Zo Stil. Wat een mooi liedje is dit hier bij Bing of M. Het is 10 minuten voor 10:30. We hadden het even een klein beetje over het leven van Pierre Cartner, vader Abraham. Want in Best, daar trouwt Pierre Cartner op 16 augustus 1961 met Annie Mol. Het paar verhuisde naar Zetten in Gelderland, waar ze aan een cafetaria beginnen. Ik wist het niet. Ja, even een beetje frikadellen lopen bakken en zo. Die Pierre Cartner, ja. Soms slaagt Pierre Cartner erin een van zijn liedjes te verkopen aan een muziekuitgeverij voor 25 gulden. Maar hij kan zijn gezin niet van de inkomsten uit zijn muziek onderhouden. Pierre Cartner maakt rond 1967 een seks-LP als Lord Wanhope. Ja, dat weet ik nog wel. Het zijn allemaal seksliedjes, een beetje dubbelzinnig allemaal. In 1969 treedt hij in dienst van de platenmaatschappij Elf Provincie als talentenscout en producer. En ook gaat hij platen maken als vader Abraham. Pierre en Annie Cartner kregen op 23 mei 1962 een zoon Walter. En hij wordt piloot, maar ging later werken voor de vader Abraham uitgeverij. En Pierre Cartner is op 8 november 2022 op 87-jarige leeftijd aan de gevolgen van botkanker overleden. En zijn vrouw Annie overleed op 14 april 2023. En zij is 83 jaar geworden. Zo'n beetje een jaar later, een beetje kort naar elkaar allemaal. Ja, nou, ik wist niet dat Pierre met de vriendin aan de gang was gegaan in de snackbar. Jullie wel? Nee, ik wist het niet. Nee. Nou, moeten we maar even een liedje doen van vader Abraham. Nou, het is toevallig ook aangevraagd door Wilma. En die zegt, wil jij vader Abraham met Corrie Konings even doen? Met Adios, mijn vriend. Gaan we doen.

Daarna winnaar en de stilte van de stad. Dat allemaal bij Bingo FM. Gelukkig wordt in België worden er allemaal uit landen mee. Ja, ze zijn allemaal uit landen aan het plussen. Duitsland heeft ook al, zie ik in het bericht staan, dat Duitsland ook al helikopters erheen heeft gestuurd. Zweden, Nederland. En het schijnt nog wel aardig tekeer te gaan daar in België. Word je niet vrolijk van. Nou, aankomende week wordt de weersverwachting iets minder. Want ja, dan moet ook wel wat regen vallen natuurlijk. Het is wel erg kurkdroog, maar ja. Als je op vakantie bent, dan wil je liever wel een zonnetje. Maar af en toe een buitje is niet zo heel erg, toch? Even kijken, want Hanneke... Hallo Hanneke. Hanneke uit Harmelen heeft een mailtje gestuurd naar geert@bingofm.nl. En Hanneke zegt tegen mij... Ik zit weer met veel plezier naar je te luisteren. En doe mij maar even Wimmy Bauma.

Remy Bauma en een leven lang. Heb je wel eens een boete gekregen? Nou, ik heb wel eens een keer een boete gehad. Gebeurt niet zo heel vaak, maar meestal voor verkeerd parkeren en zo. Dus je mag niet voor hard rijden. Maar heb je wel eens een boete gehad dat je een ijsbeer hebt wakker gemaakt? Nee? Hier staat boven, man krijgt boete voor wakker maken van ijsbeer op Spitsbergen. Wie op een Spitsbergen een ijsbeer wakker maakt, kan dat te duur komen te staan. Op de Noorse eilandengroep kreeg een man vandaag, een vers berichtje vandaag, een boete van 50.000 kronen, dat is omgerekend zo'n 4500 euro. Nadat hij met een misthoorn van een schip een ijsbeer had wakker gemaakt. In een fjord in het noordoosten van Spitsbergen zag een opvarende van een boot een slapende ijsbeer aan land liggen. Met het idee het dier wakker te maken, gebruikte hij een misthoorn. Ja. De beer schrok wakker en verdween naar een andere plek, schrijft de lokale groevenier. De ijsbeer is sinds 1972 op Spitsbergen een beschermde soort, omdat de populatie sterk afneemt. De milieuwetgeving van Spitsbergen schrijft voordat het verkeer af gaat lopen met de ijsberen, dat je ze niet moet laten schrikken. Want je mag de lokale fauna en alles niet verstoren daardoor. De man heeft ermee ingestemd de boete te betalen. Het is niet de eerste keer dat mensen een boete krijgen voor het verstoren van de dieren op Spitsbergen. In 2024 kreeg een toerist al een boete van 11.500 kronen, zo'n 735 euro, voor het dicht benaderen van een walrus. Spitsbergen ligt in de Noordelijke IJszee op zo'n 1300 kilometer van de Noordpool, maar behoort tot de economische zone van Noorwegen. En voor veel wetenschappers is het een interessant onderzoekgebied, omdat de temperatuur op dat eiland 8 keer zo groot snel stijgen dan als het wereldwijde gemiddelde. En 4 keer zo snel als in Nederland, al dus het KNMI. Ja, oké. Okay. Nou, de natuur moet je... Je hebt allemaal van die mafklappers die... hoe heet die ene gozer nou in die Nederland? Ik word helemaal zenuwachtig van die gozer die al die dieren, die slangen gaat pakken en zo. En hij is al een keer gebeten, geloof ik. Ik zeg, film die beesten gewoon. Ga er niet achteraan lopen jengelen, weet je wel. Laat ze gewoon lekker met rust. Hoe heet die gozer nou, joh? Nou ja, goed, ik vind hem een heel irritant ventje in ieder geval. Dit is een... Maar sommige beesten, ja, is leuk om naar te kijken. Maar je blijft er vooral vanaf, toch? Ja. Eens even koekeloeren. Antoinette, goede Johan, zit ook via de messenger. Even kijken wat Annette aan dat doen is. Hoor. Even kijken, voorlezen. Zij zegt, hi Geert. Ik zeg, hi Antoinette, hoe gaat-ie? Ja, lekker met jou. Nou, met mij ook goed, Antoinette. Zullen we een plaatje voor je draaien? Ja, dit vind je wel leuk, denk ik. Drie A's. En je zit in mijn hoofd.

kom uit Limburg. Ondiep en een hutje op de hei. Nou, ik weet niet of het tegenwoordig wel zo verstandig is om op een hutje op de hei te zitten met al die wolven om je heen, toch? Nee, een beetje eng allemaal, die wolfies, hè? Ja. Even kijken, want ik kreeg een mailtje. Ik zit alles door elkaar heen te gooien in die studio. Even kijken. Frederik, hallo. Ja, daar hebben we hem, Frederik. Die vraagt erbij, hoi Geert, heb je Rutger van Barneveld al gedraaid met zomersand, zomerzon en strand? Zand, ook strand bedoel ik. Nee, die heb ik niet gedraaid. Dus nou, kunnen we wel even doen, hoor. Doe jij de pasjes even, dan ga ik hem draaien.

Sherry-Anne maakt leuke liedjes aan lekker eigen stijl. En dit is deze week de bingo schijf. Dus ze komt een keertje voor 38 voorbij volgens mij. Sherry-Anne en Niets is alleen. En ik had het net over die beer natuurlijk daar bij Spitsbergen. Nou zit mijn zwager ook te luisteren. Die kon niet op de naam komen. Freek Vonk, ja. Ja, Freek Vonk. Helemaal zenuwachtig van die gozer als ik die op de televisie zie. Maar Freek Vonk, bedankt John. Want ik was het even kwijt. Het geheugen liet me even in de steek. Ja, kan gebeuren natuurlijk. Rocco Cronata is jarig. En in het vorige uur heb ik zomersproetjes gedaan. En Marina heeft hij ook gedaan. Natuurlijk een beetje Nederlandstalige. Wel meerdere Nederlandstalige liedjes. Hij is 88 geworden. Maar hij heeft ook wel een beetje Italiaanse, Engelse-achtige liedjes gemaakt. En daar gaan we nu even naar luisteren. Want ik vond hem wel leuk. Rocco Cronata en That's Amore.

0: ze zijn er allebei niet meer, maar ze hebben wel hele mooie liedjes achtergelaten. Hans Vermeulen en Sandra Remen met De Mooiste Droom is Vogelvrij. En ook nog Joe Harris en een drink rode wijn. Nou, een lekker glaasje rode wijn. Lekker hoor. Zit ik thuis op kruis, kom maar even een slaapmutsje nemen. Een slaapmutsje zeggen ze dat, hè? Ja. Nou, we moeten afscheid nemen. Volgende week zijn we er nog één keertje. Dan ben ik even 4 weken op vakantie. Dat klinkt heel lang, maar het is zo voorbij natuurlijk. Hè. Maar dit was de aflevering van zondag 16 augustus. De mailbox die ontplofte vanavond. Dus ja, dat is wel grappig allemaal. Dus allemaal weer leuke liedjes aangevraagd. Die ik eigenlijk al hele tijd niet meer gehoord heb. Dat is wel weer het grappige van dit rare programma. Omdat we lekker live zitten natuurlijk. Hè. Ja. Straks de 11 uur bingo non-stop. En morgenochtend om 8 uur, dan zit hier weer Fred Siebelink. En al die andere DJ's hier bij Bingo FM. Als je straks naar bed gaat, wens ik je een mooie nacht. Ik hoop je aanstaande zondag weer in goede gezondheid ontmoet om 8 uur voor de laatste Not Live. En wees een beetje lief op elkaar, zeg ik altijd. Nou, dat moet, de mooiste droom is vogelvrij. Toch? Nou, tot volgende week. Doei.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de EK Atletiek zijn de Nederlandse estafetteloopsters kampioen geworden op de 4x400 meter. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. Door de brand in de Belgische Ardennen worden nu ook dorpen vlakbij de Duitse plaats Monschau geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn ingeschakeld. Bij natuurbranden op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 mensen om het leven gekomen. Op het eiland Salamina zijn 2 lichamen gevonden in de tuin van een huis. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het eiland woeden meerdere branden. Verschillende woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. Ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. Op het strand van Ceuta hebben honderden migranten gedemonstreerd. Ze willen dat Spanje hen asiel verleent. Ze waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste van hen vertrokken alweer snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Ook morgenochtend af en toe een bui. Later op de dag is het droger met wat zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Middernacht, het begin van maandag 17 augustus. Irma de Vries met het NOS-journaal. De Nederlandse estafetteloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broeders-Bol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Uggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Dat is vergelijkbaar met een gebied ter grootte van Haarlem. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die twee weken geleden naar de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie die een veel voorkomende blessure bij honkballers genas. De operatie werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt zo'n 20 graden.
0: Bingo non-stop.

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old same.
0: Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with a man.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS Journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Het ebola-virus heeft daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Congolese Gezondheidsautoriteit heeft inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de 10.000 migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aghart en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot zo'n 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. Er zijn op dit moment inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Op het Griekse eiland Salamina zijn twee mensen om het leven gekomen bij een natuurbrand. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En het weer, op de meeste plaatsen nu nog droog. Later vannacht gaat het regenen.